Ik hoop ik wil aan mijn spuis, om te smachten, ik hoop. Het eventuur was al ik in Stijn, in directe verbaal voer. En wil ik leed je hens, in november een schrijf gedoet. En miste een deel op de zens, zo hen ik bedoel, verzoet. Je zal wensen naar je.